0: Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, bij straat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Dit is Radio Pro's FM 88.8. Via internet, radiopros.be. Of digitaal via DAB+.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopro's.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pro's via radiopro's.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pro's via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.8.
3: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
2: En DAB+.
4: Pro's FM. Radio
3: Pro's. Jouw muziek.
2: Jouw radio.

0: Vriendenkalender. De Radio Pros Vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goedemorgen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Nienhoven, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Radio Bros.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen Linker en Rechteroever toe voor bijna een jaar. Dat komt omdat ze die gaan renoveren. Er wordt heel wat hinder verwacht. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan klaar. Als je van de stad naar Linkeroever wil of andersom, check je beste app of website van de lijn. Nederland wil 2 zieke bemanningsleden repatriëren. Ze zitten op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Vermoedelijk zijn ze besmet met het hantavirus en dat is uitzonderlijk. Het virus wordt doorgegeven via knaagdieren en niet van mens op mens. Het veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. In totaal werden al 6 opvarenden ziek, 3 van hen zijn overleden. Onder hen een Nederlands koppel 70ers. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september 2001. Hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al parage spelen. Vandaag start met hier en daar wat zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweerspuien. Temperaturen tot 20 graden wel. Morgen de omgekeerde beweging, een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.

0: Maandag is een roddag. Maandag is niet door de week. We hoorden niemand minder dan de formatie Bots. Het is 7:08. En natuurlijk begonnen we met maandag, want het is maandag de 4e mei. We zitten alweer in de 5e maand. Dat kan ook weer al tellen, want het lijkt nog maar net of nieuwjaar voorbij is. We zeggen dat elk jaar telkens weer. Maar wat vliegen de jaren, de laatste jaren, allemaal achter elk. Kaar. Tijd dus om goedemorgen te zeggen. Dat hadden we al gedaan bij radioplos.be, jouw webradio nummer 1. 88.8 FM in de regio Vlaamse Ardennen of het DAB Plus plateau in de regio Vlaams-Brabant. Tijd nu voor het eerste van vandaag. En dan hebben we het over dit.
1: De gedichten van de dag.
0: De gedichten van de dag. Vandaag zijn het er twee, morgen zullen het er ook twee zijn, want met de top van vrijdag hadden we vrijdag ook geen gedichtje. Maar goed, dat komt allemaal wel in orde in de loop van de week. Wie uit drijfzand wil ontsnappen, moet niet wild om zich heen gaan trappen. Voor problemen helpt dat net zo goed, je redt het als je rustig doet. Wie uit drijfzand wil ontsnappen, moet niet wild om zich heen gaan trappen. Voor problemen helpt dat net zo goed. Je redt het als je het rustig doet. Terug natuurlijk uit die dichtenbundel van Martin Gijzenmijter. We zijn het al en dan nu direct een beetje ritme erin gooien met de Clubhouse in Light My Fire. Goedemorgen.

0: Radio Pros, het nieuws uit de wereld.
1: Het nieuws uit de wereld, je moet het maar overkomen. Je gaat op reis met een cruiseschip en je gaat een virus meemaken op het schip zelf. Onderzoek naar herkomst Gantavirus is aan boord. De Nederlandse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions onderzoekt de herkomst van mogelijke verspreiding van het Gantavirus aan boord van de MV Gondius. Het bedrijf bevestigt in een persverklaring in de nacht van zondag op maandag dat 1 opvarende positief is getest op het virus. Het gaat om een patiënt die momenteel is opgenomen op de intensive care in Johannesburg in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie, het WHO, meldde dat eerder al. Dat is volgens Oceanwide Expeditions nog niet duidelijk of de dood van 3 opvarenden, onder wie 2 Nederlanders, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken te maken heeft met het Hantavirus. Ook zijn 2 zieke bemanningsleden die zich nog aan boord bevinden niet positief getest op het virus, al dus de cruisemaatschappij. De exacte oorzaak en een mogelijk verband wordt momenteel onderzocht, al dus het bedrijf. De WHO spreekt van 1 bevestigde en 5 mogelijke besmettingen met het Hantavirus. Mensen die geïnfecteerd zijn, kunnen ernstige luchtwegaandoeningen, koorts, bloedingen en nierfunctiestoornissen krijgen. Het Hantavirus kan zich verspreiden van mens op mens, al is dat heel zeldzaam. Voilà, daarmee wordt er een virus geboren op een schip. We hopen dat het niet zo erg wordt als in 2020. Want dat jaar zal iedereen zich blijven herinneren. Weten jullie?

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-76-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Bos FM.
3: De radio die swingt op 88.8 FM.

0: aan schrijver, auteur en muziekmixer Guido van Hoorweder. Dit was de tweede versie van de ochtendshow liedjes die je af en toe nu wel eens zal te horen krijgen. Tijd voor dit
1: weerbericht.
0: Het weerbericht. Vandaag en de komende dagen ligt een frontale zone in de buurt of vaak zelfs over ons land. Ze vormt de begrenzing tussen warme lucht die opgestuurd wordt naar Centraal-Europa en frisse oceanische lucht die vanaf het noorden over het westen van Europa stroomt. In deze frontale zone zitten golvende storingen vervat die voor intense en langdurige neerslag kunnen zorgen, soms ook met een onweerachtig karakter. Woensdag verlaat deze golf ons naar land, naar het zuidoosten en komen we terecht in de frisse, maar ook stabielere lucht. Donderdag en vrijdag zou een hoge drukgebied boven de Noordzee ons weer gunstig moeten beïnvloeden. Naar volgend weekend toe wordt het mogelijk wel opnieuw onstabieler. Vandaag wordt er in het westen, na het traag oplossen van het ochtendgrijs, gedeeltelijk bewolkt, maar boven zee blijft het nevelig. Elders in het land is het vaak bewolkt, hoewel enkele opklaringen mogelijk zijn. We starten met regen in het zuidoosten van het land. In de namiddag breidt de neerslag zich uit naar het centrum, waar er dan eerder buien vallen die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Deze buien zijn slechts weinig mobiel, waardoor er veel neerslag op korte tijd kan vallen. De maxima liggen tussen 14 of 15 graden in de Ardennen, Belgisch Lotharingen en aan zee en 19 of 20 graden in het centrum en het noordoosten. In het westen draait de wind naar noord en wordt hij matig. Elders is de wind zwak tot soms matig uit veranderlijke of zuidelijke richtingen. Vanavond en in de nacht van maandag op dinsdag regent het nog op vele plaatsen. In het centrale deel van het land is de neerslag soms intens en kan zich eventueel wat uitbreiden naar het westen. Dit kan tot aanzienlijke neerslaghoeveelheden leiden. Verder ontwikkelde zich in het noordwesten en het centrum laaghangende bewolking, waardoor het zicht soms beperkt is. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit noordelijke richtingen. In de noordwestelijke landschelft en zwak en variabel of uit zuidelijke richtingen in het zuidoosten. We gaan voor de eerste keer slalom, tezamen met Eros Ramazzotti.

Vita Chene, dit was niemand minder dan Eros Ramazzotti. Hier is Bill Medley. Uit de film Rambo 3. Waar Rambo heel Afghanistan opkuist. Althans de mensen die de mensen daar vuil behandelen. He's and Heavy. He's my brother. Hier komt hij.

0: Lokaal Nieuws. Het nieuws uit je eigen regio.
1: We gaan naar Gerardsbergen, het eerste lokale nieuws. En daar is Groen Gerardsbergen tegen een nieuwe McDonald's. Die langsgeen de Astridlaan vinden dat geen goede zaak. Reeds in 2022 liet Groen Gerardsbergen weten dat zij bezwaren had bij de plannen om een McDonald's in te planten aan de Astridlaan in de nabijheid van de school. Het hing onder andere over bijkomende vergarting die infiltratie van het gemelwater onmogelijk maakt en problemen zal veroorzaken. Verkeerstoename en onveilige situatie voor stappers en trappers langsgeen de Astridlaan. In de triomfantelijke aankondiging van de burgemeester komt een McDonald's in Gerardsbergen maakt hij van de gelegenheid gebruik om een schampere opmerking te maken ten aanzien van bepaalde groeperingen en individuen die projecten jarenlang proberen tegen te houden, klinkt het. De burgemeester vergeet dat bezwaren altijd gebaseerd waren op wettelijke bepalingen. Hij maakt zich ook gelukkig door te verwijzen naar de plannen van de Vlaamse regering om het vergunningenbeleid te hervormen en de procedures te vereenvoudigen. Deze plannen komen er vooral op neer dat ze de toegang tot de rechter moeilijker maken, de impact van administraties aan banden leggen en het standstilprincipe en het verslechteringsverbod op de schop proberen te doen. Inspraak wordt met andere woorden zoveel mogelijk bemoeilijkt. Het is dan ook ironisch als de burgemeester eindigt met duidelijkheid, verantwoordelijkheid en vooruitgang. Daar moeten we voor gaan, vervolgen zij. Groen Gerardsbergen stelt zich dan ook de vraag voor wie. Zijn het de projectontwikkelaars en bouwpromotoren die er beter gaan van worden? Men maakt mooie plannen om het stadscentrum aantrekkelijker te maken, maar Groen Gerardsbergen stelt vast dat terzelfde tijd de ruimtelijke verrommeling verder gaat. Er staat een afbeelding bij ter illustratie, maar daarvoor ga je best eens gaan kijken naar persregio Dender. Bedankt aan die mensen, want daar halen we in de ochtendshow elke dag ook weer onze informatie. Help yourself in Nederlands. Steffi Logan.

Help Yourself, Stevie Logan was het. We gaan ook eens kijken of Stevie nog zingt eigenlijk. We gaan eens kijken naar zijn profiel zo dadelijk. Maar goed, terwijl draaien we natuurlijk ook nog onze platen door. Want de volgende plaat werd aangevraagd door een Eddie uit Assen. Eentje van Jimmy Jones en het gaat gewoon weg. Handy Man. En nadien zijn er de Rolling Stones met The Beast of Burden.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet en zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes, aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon, broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet: gestoomde zalm, tomaat met grijze garnaaltjes, gerookte zalm met asperges, Zuiderse tonijnsla en krapsla, scampi met ananas en curry, gerookte heilbot, serranoham met meloen, gevarieerde vleesschotel, pasta salades, wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054-58-99-76. La Tourbière verwendt alle mama's.

0: Radio Profs verkeersinformatie met Sol Stonzi.
1: 173 kilometer file op onze Vlaamse hoofdwegen. We gaan het hebben tussen Brussel en Gent, onze contraille, onze regio en natuurlijk daar omtrent. De buitenring ter hoogte van Wemmel in Brussel, daar begint de R22e de Ring Oosten samen met de A200 in luchthaven oprit in Machelen richting Grimbergen. Dan gaan we direct verder scrollen, komen we uit op de E40 A10 ter hoogte van Erpenmeren richting Gent. De Ring 4 in Gent ter hoogte van Desteldonk richting Zelzaten. De Ring Oosten-Brussel vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. De binnenring vanaf Groot-Bijgaard op Zellik in Brussel. De E429 vanaf Lembeek tot Halle richting Halle uit. De Ring Oosten-Brussel vanaf Goeilaar tot Ter Vuren Vier Armen. Dan de E40 A10 ter hoogte van Wetteren richting Gent. De binnenring vanaf Hemmel tot Vilvoorde Koningslo. De Ring 4 in Gent vanaf Zelzaten-Oost tot Zelzaten richting Zelzaten. De parallelweg E17 Gent ter hoogte van UZ Gent richting Gent uit. De E40 A10 ter hoogte van Afligem richting Brussel. We gaan wat verder scrollen in ons lijstje. De Ring 4 in Gent vanaf Wondelgem tot Mariakerke richting Mariakerke. De binnenring ter hoogte van Groot-Bijgaarde. En dat zal het zo wat zijn voor onze directe contrein. De richting of tussen Brussel en Gent. En daaromtrent zeggen we er nu altijd bij, want van tijd gaan we er ook wel eens naast lopen. Wat die directe verbindingen betreft natuurlijk. De herinnering blijft Erik van Nijgen en Big in Japan van Alphaville. En ook nog Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff gaan dit eerste deel gaan afsluiten. Tot straks in deel 2.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
1: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
0: Maar ook via FM 88.8.
1: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
0: En DAB Plus.
2: Pros FM.
1: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Nienhoven, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Dit is de ochtendshow met Sol Stonzi.

0: De gedichten van de dag.
1: Jawel, eerst welkom zeggen in het tweede gedeelte, vrienden. En dan is er voor vandaag ons tweede gedicht van vandaag. Nu gaan we er twee dagen achter elkaar twee hebben. Want vrijdag door de top 200 hadden we natuurlijk ook geen gedicht. Tweede gedicht van vandaag. Laat niemand ooit beweren dat jouw gevoelens onzin zijn. Wat een ander niet kan accepteren, doet voor jou niet minder pijn. Hele realistische. Laat niemand ooit beweren dat jouw gevoelens onzin zijn. Wat een ander niet kan accepteren, doet voor jou niet minder pijn. Tot zover onze tweede gedicht van vandaag. De volgende plaat is een aangebraden plaat door de Eddie uit Neerpede. Het is een nummer van de Beatles, maar het is een heel lang nummer. En laat me toe, Eddie, dat we dat bij de eerste nanana's ook meteen zullen gaan inkorten, dit nummer. Want het is anders een nummer van 7 minuten. En als je dan eigenlijk 2-3 minuten nanana moet horen, want ik weet dat de single zo ergens in elkaar zit, dan is het ook niet leuk voor ons luisterpubliek. Maar goed, ze komt eraan in een verkorte versie. Hey Jude van The Beatles, die komt er nu aan. Aangevraagd door de Eddie uit Neerpede.

0: Belangrijk zijn het al, er komt nog verschillende keren Hey Jude in dit nummer en de rest is na na na na na na na. En dat tot 7 minuten lang. We hielden het 4 minuten uit met dit nummer, dus we moesten het helaas toch wel wat gaan inkorten. Sorry voor de Eddie uit Neerpede, maar hele lange nummers, daar verliezen we ook veel tijd voor. En met de informatie in onze ochtendshows is dat natuurlijk behoorlijk krap wanneer we echt lange nummers gaan volledig uitdraaien. Tijd nu voor het volledige nieuws.
1: Sportnieuws.
0: Sportnieuws, want het gaat over voetbal. Je zal binnenkort niet echt meer een abonnement moeten hebben om voetbal te kijken. Er is een plotwist. Opeens geeft DAZN twee deals over het Belgisch voetbal. De bekerfinale van 14 mei zal toch uitgezonden worden op televisie. Play heeft de rechten gekocht. En Telenet zal zowaar volgend seizoen de Jupiler Pro League, de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League gaan uitzenden. Het Belgische competitievoetbal zal volgend seizoen niet uitsluitend op DAZN te zien zijn. Ook Telenet zal volgend seizoen de Jupiler Pro League en Challenger Pro League uitzenden. DAP, de app van DAZN, zal ook beschikbaar worden gemaakt. Afgelopen seizoen was de Jupiler Pro League enkel via DAZN te zien. Er zijn waarschijnlijk heel wat reacties op gekomen. Ook andere kanalen van DAZN, bijvoorbeeld het Spaans of Italiaanse voetbal, zullen via Telenet ook gaan te zien zijn het komende seizoen. De switch is opmerkelijk. Het is een publiek geheim dat Telenet en DAZN niet de beste verstandhouding hadden de voorbije jaren. Het nieuws komt enkele dagen na het nieuws dat de Champions League vanaf 2027-28 niet langer op Telenet en Proximus te zien zal zijn, maar wel bij de Franse mediaspeler Canal Plus. Tot zover het nationale nieuws of het sportnieuws, zoals we dat dan zeggen. En natuurlijk, als we gaan voetballen, dan gaan we dat ook doen. Samen met Plop en zijn vriendjes, denk ik. Hier is de voetbaldans. Ja, je hoort het. Het is een typische Plop-song. De kabouterdans werd dus even de voetbaldans.

0: Het weerbericht.
1: Vandaag wordt er in het westen na het traag oplossen van het ochtendgrijs gedeeltelijk bewolkt, maar boven zee blijft het nevelig. Elders in het land is het vaak bewolkt, hoewel enkele opklaringen mogelijk zijn. We starten met regen in het zuidoosten van het land. In de namiddag breidt de neerslag zich uit naar het centrum, waar er dan eerder buien vallen die lokaal intens en onweerachtig zijn. Deze buien zijn slechts weinig mobiel, waardoor er veel neerslag op korte tijd kan vallen. De maxima liggen tussen 14 of 15 graden in de Ardennen, Belgisch Lotharingen en aan zee en 19 of 20 graden in het centrum en het noordoosten. In het westen draait de wind naar noord en wordt hij matig. Elders is de wind zwak tot soms matig uit veranderlijke of zuidelijke richtingen. En vanavond en in de nacht van maandag op dinsdag regent het nog op vele plaatsen. In het centrale deel van het land is de neerslag soms intens en kan zich eventueel wat uitbreiden naar het westen. Dit kan tot aanzienlijke neerslaghoeveelheden leiden. Verder ontwikkelen zich in het noordwesten en het centrum laaghangende bewolking, waardoor het zicht soms beperkt is. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit noordelijke richting in de noordwestelijke landschelp en zwak en variabel of uit zuidelijke richtingen in het zuidoosten. Tot zover het weerbericht. We hebben nu Evert van Guygenvoort klaar.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

0: Lokaal nieuws. Het nieuws uit je eigen regio.
1: We gaan naar Olkert, Haltert. Morgen 5 mei organiseert de afdeling CD&V Haltert samen met de afdelingen van Erpenmeren, Aals, Denderleeuw en Nienhoven een gespreksavond met Koen Geens. Iedereen is welkom in zaal Gant en Gant, Dender Gauten, voor een open gesprek over de rol van de christendemocratie in een snel veranderende en diverse samenleving. De avond start om 8 uur 's avonds. De deur gaan open om 19:30. Inschrijven is niet nodig. Met deze bijeenkomst zullen de organisatoren ruimte maken voor een dialoog. Veel mensen vragen zich vandaag af waar politieke partijen precies voor staan. Tegelijk is er vaak weinig plaats voor nuance, terwijl onze samenleving net complexer wordt. Wij zijn tegelijk burger, werknemer of zelfstandige, consument en spaarder. En al die rollen brengen verschillende verwachtingen met zich mee. Koen Geens gaat hierover in gesprek met het publiek. Hij is jurist, emeritus professor aan de KU Leuven en was jarenlang actief in de politiek, onder meer als federaal minister en parlementslid voor CD&V. Vanuit zijn ervaring heeft hij een brede kijk op hoe politieke ideeën evolueren en inspelen op maatschappelijke veranderingen. Volgens Geens blijft de christendemocratie gebouwd op waarden zoals verantwoordelijkheid, solidariteit en zorg voor de toekomst. Maar hoe we deze waarden vandaag invullen is minder vanzelfsprekend. Wat betekenen die principes op sociaal, economisch en ecologisch vlak? Dat zijn vragen die we samen willen verkennen. Klinkt het? En het gaat door morgen, dus 5 mei. In zaal Hand in Hand, Dender Gautem, de toespraak of de spraak begint om 8 uur 's avonds. De deuren gaan er open om 19:30 avonds. Er is vrije toegang en inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom voor een boeiende en toegankelijke avond. En natuurlijk gaan we het scheldwoord nog eens aanhalen van de christendemocraten. Gemeentje rood verkiezen. Hier is Chief.

zou toch mooi zijn, hè, een naamsverandering. Zoals er velen doen. Wij zouden gewoon Chief kunnen geiten. Dit was zieke Jens en Nelis. Is This Love? Bob Marley en zijn Wailers.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Radio Profs verkeersinformatie met Sol Stonzi.
1: De verkeersinformatie. 174 kilometer file staat er nog op onze Vlaamse hoofdweg. Het kan toch weer tellen. En er is verkeersdrukte richting Antwerpen. Nu mogen we het even aanhalen. Het is niet in onze regio direct, maar goed, daar is wel verkeersdrukte. Dan het filelijn tussen Brussel en Gent. Daaromtrent en natuurlijk ook aan de luchthaven, want dat nemen we ook altijd mee. De R22, de Ring Oost in Zaventem. En A201 luchthaven oprit in Machelen richting Grimbergen. Daar staat een file. De binnenring vanaf Wemmel tot Vilvoorde Koningsloo. De buitenring vanaf Wezenbeek-Oppum tot Sint-Stevens-Woluwe. De E40 A10 ter hoogte van Wetteren richting Gent. Dan is er de ring 4 in Gent vanaf Zelzaten-Oost tot Zelzaten richting Zelzaten. De binnenring of de buitenring vanaf Groenendaal tot Goeilaard. En dan is er ook nog de E40 vanaf parking Everberg tot Sint-Stevens-Woluwe richting Brussel. De E17 A14 ter hoogte van Destelbergen richting Gent. De ring 4 in Gent vanaf Wondergem tot Mariakerke. Richting Mariakerke de E429 A8 vanaf Lembeek tot Halle richting Halle uit. En dan even nog verder scrollen in ons lijstje, maar ik denk dat we er door zijn. Jawel, voor onze contreien zijn we er helemaal door. We zijn er ook door wat de ochtendshow van vandaag betrof, want hij staat al te trappelen van ongeduld. Onze Johnny Johnson neemt het over 9 van mij over met de nieuwe meezingers op de werkvloer. Wij gaan er nog uit met Altijd voor Altijd van Danny Fabri. Weg uit die sleur van Sieneke en Goodbye Stranger van de Supertramp. Zo dadelijk dus de Johnny Johnson.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Dit is Radio Pro's. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
4: Middag Radio met Raf Vermoezen.

Ja, ja. Was dat geen begin van de middagradio? We zijn maandag 4 mei, de eerste maandag van de maand. Van harte welkom bij Radio Pros. En je hoorde Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ook onze vorige collega bedanken, Hein, onze Johnny Johnson. Met zijn meezingers op de werkvloer is er woensdag terug bij, hier op de radio. Hein. Wij zijn de komende 3 uur bij jullie. Heel wat leuke muziek meegebracht, liever gezegd. Beetje voor alle leeftijden, ja. En rond 2:30 gaan we 3 op een rij doen. De mensen hebben het begrepen en hebben natuurlijk een plaat doorgegeven. Zes minuten na de klok van 11, tijd om eens aan te beginnen, hè.

precies. Happy Monday op je radio. Met deze Pitbull. En Kisha is er ook bij. En deze Timber bij jouw Radio Pros. En wat denk je, we gaan eens op de Nederlandstalige tour, hè? Met Glenn van Doren. En als ik jou niet bij me heb.

Plaat deze van de Classic Illustration. Darling, I love you. Zo dadelijk onze Kenny Loggins.

0: Zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Luister mee van 11 tot 2. Middagradio met Raffermoezen.

11:12, Arun, Blommaert en Zuurstof. Ja, daar kan men niet zonder mee. En wat vind je van deze Redbox en For America?

hopelijk zijn de stakingen bij de post al wat voorbij. Elvis Presley en Return to Sender. Steph Eckel. Nu op je radio.

De leukste muziek op je plezantste radio. Dat is natuurlijk Radio Pros. Lulu and the Lovers. En Shout. We kregen twee berichtjes. Eentje van Celeste, onze buurvrouw. En hij vroeg deze aan van Elton John. En Sacrifice. En dan na de reclame voor de Chris. Onze Sam Goris.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Jouw muziek. Jouw radio.
2: Raffermoezen.

Onze Chris is er ook altijd bij voor een plaatje aan te vragen. Hè. Sam Goris, Inzaier. Dat kan jij ook via onze app of 070-22-2250. Staan eens piepen. Giovanni nu en Peggy. En de weg van de liefde hier bij jou, Radio Pros.

Hier stond Johan aan de lijn. Ja, moet even wachten. Julio Iglesias hoorde je aan richting nieuws van 12 uur. Straks Vangelis, maar is nog deze Modern Talking en Brother Louis. Tot straks. Yo.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord, dat bevestigt de rederij. Op het cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven, nog eens 3 anderen zijn ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Je hoort viroloog Piet Maas.
2: Het zijn RNA-virussen, zoals coronavirussen. Bij hantavirus is dat vooral de long en de nier die worden aangetast. En dat virus, ja, dat wordt overgedragen van die knaagdieren door verstofte uitwerpselen of lichaamsvochten die in de lucht komen. Mensen kunnen die inademen, maar deze is de enige uitzondering die gekend is, die wel beperkt kan overgaan van mens tot mens.
1: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder had de baby door elkaar geschud. Ze moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven, letterlijk. En dat is goed nieuws, want nu heeft een GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er nog grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt is voorlopig onduidelijk. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. En zo dadelijk deelt

0: Michelin opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. HLN-journalist Jiska Achten.
1: De drie sterren, daarvan is de algemene tendens dat er dit jaar geen nieuwe gaan bijkomen. Dus het zou straf zijn als er een drie sterrenzaak bijkomt. Er zijn er twee in ons land en ik denk dat die ze ook wel mogen houden. De twee sterren, daar wordt er al heel lang gespeculeerd op, ook van Marcello Ballardin, die dat we ook kennen van mijn restaurant. En dan de één sterren, daar zijn er wel veel nieuwe zaken die erin krijgen.
0: In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel sterren pakt. En we blijven in thema, want Lotus gaat Tomorrowland koekjes uitbrengen. Het gaat om speculaasjes met espresso-crème tussen en het Tomorrowland-logo erop. Het koekje ligt binnenkort in de Europese supermarkten, in het najaar ook in Azië, omdat daar de eerste Tomorrowland Thailand georganiseerd wordt. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien komt de zon erdoor bij een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goedemiddag.
4: Middag Radio. Goedemiddag. Met Raf Vermoezen.

collega Gino Meertschout. Ja, zo had hij ook noemen op de radio. Peter Kent en It's a Real Good Feeling. Van harte welkom.

The Peter Kent Real Good Feeling. En Gino Meershout, van harte welkom bij de Pros familie. Hè. Je ziet het, je hoort het. Pros wordt alleen maar sterker en groter. En beter. En de volgende, die moesten we gaan draaien voor Johan. En die plaat komt uit 1979. En dat is van Johnny. Nee, niet onze Johnny, maar de andere. En de mooiste dag is Moederdag. MUZIEK

Hugh Cocker, Summer in the City. Ja, het is wel warm, maar de zon ontbreekt. Ik zie hier, het is hier binnen 22 graden in de studio. Met een luchtvochtigheid van 62. Niet dat we hier staan in ons eigen puntje. Ja, mag niet vernoemen. Dit is ook een prachtplaats, hè. Onze name is Russell's Forever and Ever.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pas. Goedemiddag.
5: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Pros.

G's op jouw Radio Pros. En How Deep Is Your Love? Zo dadelijk onze Frank Galan, maar eerst ons Molly. Die waren we bijna vergeten. Foei, foei, foei. Mag niet, hè? En dat is natuurlijk een plaatje van Luc van Meeuwen. En 1000 rozen voor jou.

Radio. Een favoriet van ons Marleentje, hè? Love me like you do. Dat doen we nog altijd, hè? Ook al zij hier boven ons. We gaan nog eens een Franse plaat draaien, hè? Onze Claude François, Alexandrie, Alexandra. Radio Pros. Van harte welkom, dit is nog de middag, tot twee.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Live. Vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros met Raf Vermoezen.
4: Dit is Middag Radio.

als het niet te laat is, hè. Kylie Minogue en The Locomotion. Heel wat hits had in de jaren 80, begin 90, hè. Get Ready. En die pakt je mee in hogere sfeer.

havenzangers en wat als de zon. Ja, en de zon schijnt hier hè, aan de studio's van Radio Pros. En gisteren was er nog bij ons in de ontbijtradio ons Orielle en Rose of Rosé. Denk het laatste.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's. Jouw muziek. Jouw radio.
4: Middag Radio. Met Raf Vermoezen.

en laatste deel van je middagradio op maandag 4 mei, de eerste maandag van de maand. Ja, en we zijn weer vertrokken, hè. Ja. Frans Bauer en ons geluk.

Je hoorde Tina Turner, Disco Inferno. En onze Joanne, ja, hij is erin en vandaag. Heeft nog eens gebeld voor nog een plaatje. Ik zeg, alleen omdat het jij bent. En dan brengt mij morgen 2 bil, een kippenbil en een bil van een konijn. Zeggen, ja, dat is goed, steek maar in de frigo. Hè. Komt dan toch om zijn prijs van de Nederlandstalige toppen 200. En daarmee is alles dan in orde, hè.

die allemaal, die we allemaal beter gezegd goed kennen, hè. Onder handen genomen van, door onze Cyril, The Power of Love. Hier op de middagradio bij jouw Radio Pros. We gaan nog eens terug de tijd in, hè, met de Rudy Mens en Vreemde Vogels. Kan je wel zeggen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: radio.
1: De Moesen Raf. Op Radio Pros. 88.8 FM. Braco, Vlaamse Ardennen. En wereldwijd. Wow. www.radiopros.be.
2: Middagradio.

En als de regen valt, ja, van mij moet het niet hoor. Nee, nee, liever de zon. We gaan zo dadelijk beginnen met ons drie op een rij. Onder meer met Cher, Larissa en dan nog Bobby Prins ook. Gekozen door jullie. Dat kan steeds op radio. Op Raffermoezen, op Radio Pros, de Facebookpagina. Marco Borsato en binnen. En die met zijn telefoon hier is ook binnen.

0: Ziezo, de laatste in drie op een rij, deze Bobby Prins en twee bloedrode rozen. Als je denkt, ik wil ook eens stemmen, dat kan natuurlijk op de pagina Raf Vermoezen op Radio Pros. En meteen ook lid worden. En misschien win je dan wel een leuke prijs.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu, 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krabsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
7: Jouw muziek, jouw radio. Radio.

0: pin down.
1: Ik weet niet hoe het weer daar bij jullie is, maar hier schijnt nog altijd zon aan de studio's van Radio Pros. Venga Boys en Up and Down. De 88.8 FM.

onze André Hazes was wat sneller als ik. Uit mijn bol. En we blijven nog wat in Nederland. Met de Eurosong inzending van 2022. De diepte.

Ook al 4 jaar geleden deze inzending van Nederland. De diepte. Haha, ziezo beste vrienden. Dit was de middagradio voor je maandag 4 mei. Bedankt voor het luisteren. Onze Perry van Brakel zal er denk ik wel doorkomen voor zijn siesta. Wij zijn er woensdag bij. En dat met onze Gino Ecomé. Ja, ja, ja. Straks nog Sister Sledge, maar is deze al

Confession of the Groove.

0: Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Radio Pros organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeere, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pros, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pros of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pros op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pros en bestel ook een lekkere taart.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio Pros.
0: Perry van Brakel.
8: Siesta op Radio Pros.

Een zeer goede maandagmiddag, beste luisteraars. Welkom in mijn programma Siesta tussen 2 en 4 uur. Bedankt aan collega Raf Vermoezen voor de afgelopen mooie 3 uur middagradio van 11 naar 2. We openden met Erasure met Sometimes. Dus geen non-stop tussen 2 en 4 zoals eerder aangekondigd. Maar wel Perry van Braak in zijn vertrouwd aflevering van Siesta vanmiddag tussen 2 en 4 uur. Goedemiddag, ruim 5 minuten over 2 uur. We gaan een lapje opgeven met Yeti Paletti en Sleetje Rijden. Goedemiddag. Hartelijk allemaal welkom.

0: met Jetty Paletti en Sleetje Rijden. Zometeen Baby Love van de Supremes op de radio uit de jaren 60.
1: Op 88.8 FM. Perry van Brakel.

Prachtige muziek uit de jaren 60 van de Supremes. Dat met zijn Baby Love. Keren we naar de grootheden van de Abbas uit 74. Meer bepaald Agnetha, Frida, Björn en Benny. Abba tezamen. Honey Honey uit 74. En daarin Michael Cimbello met Maniac. Maar eerst de Abbas, zoals beloofd, met Honey Honey uit 74. Goedemiddag, welkom in 6 tot 4 uur.

Mooie muziek uit de jaren 80 van Michael Cimbello met She's a Maniac. Keren weer naar de gouden jaren 70 met Themis Sousas uit 71, man uit het mooie Griekenland afkomstig. We Shall Dance, en na de reclame break de Commonords. Don't Leave Me This Way. Maar eerst We Shall Dance van onze eigen Themis Sousas uit 71. Zeer fijne middag, welkom in Siesta.

0: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
1: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

huis. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Geweldige mooie muziek in Siesta uit de Commonards uit 1986. Don't Leave Me This Way. Nee, we blijven er nog bij tot 4 uur. Toch wel 18 graden buiten nog gekregen van nog meer het Belgische zomerweertje, lenteweertje. Jawel. De Commonards waren dit uit 86 met Don't Leave Me This Way. We gaan verder in de tijd graven of diepen met Freddy Thunder. Waste the days and waste the nights.

Belgisch werk van de Romeo's, met muziek van Belgisch werk, dus van de Romeo's, zoals ik reeds zei, met Hier en Nu. Moest een plaatje daar heel speciaal voor Molly uit Aarschot. Het moest er eentje wezen van Danny De Maro, met Niemand Weet. Helaas hebben we de gevraagde platen niet kunnen vinden, Molly, onze spijt hiervoor. We draaien wel in de plek voor de Harlem een plaatje van Jimmy Frey, met Niemand Weet Hoeveel Ik Van Je Hou. Nou wordt het dus van Jimmy Frey uit de jaren 70 gestuurd naar Aarschot, speciaal voor Molly. Dus goedenamiddag. Dit is Jesta.

0: Heer, speciale verzoek gedraaid voor Molly uit Aarschot. Deze mooie van Jimmy Vreengo plaat. Niemand weet hoeveel ik van je hou, mee aan de luisteraar. Zometeen Gloreste van de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you uit 85.
1: Berry van Brakel.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Even wat rustiger aan in siesta op maandagmiddag. Dat was nog wel een keertje de eerste werkdag van de week. Chicago, Hard to Say I'm Sorry. En aan de slooplaat gaan we weer wat tempo insteken. Zo gaat het bij ons hier in siesta vanmiddag, maandagmiddag 4 mei 2026. Met Doris Day en de Pins, Shine Up.

Een heel leuke luchtige plaat van maandagmiddag als deze uit 32 van Doris Day en de Pins met Shine Up. En kent u deze nog, de Disco Bouzouki Bands uit jaren 70? Mooi nummertje hoor, Play Bouzouki. 4 minuten en 9 seconden lekker dan genieten van de Disco Bouzouki Band dus met hun Play Bouzouki uit jaren 70. Zonnige maandagmiddag, het is nog 19 graden aan het worden buiten. Meer moet dat niet zijn. Een leuke muziek op de radio. Beste radio, dat is 24 uur per dag bij Radio Pros. Als dat je maar hebben wil. Al het leuke om verder te blijven luisteren.

Maar best wezen deze leuke van de Disco Bouzouki Band en Play Bouzouki. We gaan op naar 3 uur, beste luisteraars, met Albert Hammond en de Free Electric Band. Een gauw een lieveling van mezelf uit de jaren 70. En Ed Sheeran met Perfect. Graag zo straks in deel 2 van Siesta. Straks van 3 naar 4 uur nog mijn laatste uur alweer op maandagmiddag. Tot zo'n beetje, even over 3 en de mededelingen. Tot straks.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Dit is Radio Pro's. Pro's FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.
2: U luistert naar Perry van Brakel.
3: Radio Pro's.

Clouseau opende deel 2 van Siesta met Zie me graag bij Radio Pros. We gaan door met nog wat Vlaamstalige muziek op deze maandagmiddag samen met Salem Segers. En dat met Samen met jou, ik ken de luisteraar dus met andere woorden. En nadien, Mama Shasha, het is over, zoals Peter het van laat zou zeggen, maar het is nu over. Het is begonnen aan deel 2 van Siesta. Goedemiddag.

Peter van Laat en zijn band Mama Sjasje. Het is uit, het is over. En wij gaan terug in de tijd naar de jaren 70 met de King Elvis Presley, Moody Blue en Nadine Rubens met Jukebox Jive. Maar eerst de King Elvis.

Blijven leuke singles uit 1974. Muziek van de Roberts met de Jukebox Jive. Uit mijn jonge jaren, toen ik amper 9 jaartjes was, deze van de Roberts met de Jukebox Jive. En kent u deze nog uit 88? Début de soirée en Nuit de folie. En na de reclame break een gauw alleen van Donny Albert, I can't help myself. Maar eerst tot tegen de commercial break nog Début de soirée met Nuit de folie. Uit 88.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leijzen Denderhouten vind je de vertrouwde De Leijzen producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leijzen Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Jouw muziek.

Jonge jeugdaren niet snel vergeten met deze van Donnie Elbert uit de jaren 70. I can't help myself. En kent u deze nog? Esther Phillips, ook al een poosje uit ons midden verdwenen, deze dame. What the difference a day makes. Wat maakt u één dagje verschil, zelfs 24 uur per dag, maakt geen verschil uit. En nadien Theodorakis met Zorba El Griego. Maar eerst Esther Phillips.

Afkomstig uit het mooie Griekenland, Theodorakis met Zorba El Grigo. Moeten we nu beginnen borden kappen te gooien? Gaan we zeker alvast niet doen. Lekker blijven lang naar de muziek. Meeluisteren, luisteraars, de boodschap. Terug gaan we in de tijd met de trams naar 74, nog net voor de commercial break. Dat met Disco Inferno. Na de reclame Unchain My Heart van Joe Cocker. Maar eerst deze van de trams uit 74 met een Disco Inferno. Van jaren terug in de tijd, decennia's geleden, beste vrienden. Goedemiddag, welkom in Siesta nog tot 4 uur met Perry van Brakel, Radio Pros.be, wereldwijd.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.
5: Pros FM. De muziek waar je van houdt.
3: U luistert naar Perry van Brakel.
6: Radio Pros.

Ook al een poosje uit als midden verdwenen. Joe Cocker, een gouden stem, toch deze stem uit de jaren 70 was dit. Unchained My Heart. De moeite waard om even te laten uitbollen, misschien tot het laatste gaatje muziek. We gaan nog een Belgische artiest aan het woord laten, namelijk Luc Steno. I'll Never Fall In Love Again. Ons gebracht ditmaal door Luc Steno. Oude hit trouwens van Tom Jones uit de 70s.

Talent, heel veel te koop. Luke Jones met I'll Never Fall In Love Again. Een oude hit, zoals ik reeds zei, van Tom Jones uit de jaren 60 gegrepen. Laten we nog even wat rustiger aandoen samen met deze plaat van Dr. Hoek en met zijn Sexy Eyes. Toch wat vroeg voor, hè? Maar enfin, kan maar gedraaid worden op de radio.

Muziek van Dr. Hoek op de Valreep nog gegrepen met Sexy Eyes. Moesten nog een plaatje draaien, heel speciaal voor onze buurvrouw Celeste hier van Radio Prots. En zij vroeg de plaat aan van Wesley Bronkhorst met Trots op jou, die komt er nu meteen aan. Heel speciaal voor Celeste van de overkant hier, Wesley Bronkhorst. Trots op jou. Dankjewel Celeste voor het aanvragen van deze plaat.

0: blijf voelen.
1: Heel speciaal geduid voor Celeste, de buurvrouw hier rechtover van Wesley Bronkhorst en trots op jou. En we gaan er onderuit voor vandaag wat deze zes dat betreft met de Eagles, Baby Comeback en Love is a Battlefield van Pat Bennett uit 1984. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dat zal iets van een 17 mei zijn, excuseer, ja. Het zal ongeveer een zondag zijn, dacht ik, tussen 12 en 2 en na een bijtradio. Zoveel dadelijk, veel plezier met de andere collega's in Hits in de Spits tussen 4 en 6. Tot de volgende maal, dus bye. Prettige maandagmiddag nog verder. Salut, dag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat anderhalf uur geleden stil, nadat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek onschadelijk, waarop er dus weer treinen kunnen rijden. Een zestal weken geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Toen duurde dat zo'n 3 uur. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus vastgesteld is. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
2: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Mm-hmm. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Mm-hmm. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
1: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. En Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat die niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat moest vluchten, dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goedemiddag.
4: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Het was een zomerrit van 1987 en het was niet zo moeilijk om mee te zingen. Deze Tony Esposito mocht er spits afbijten met het liedje Papa Chico. Een goede namiddag allemaal. Welkom, u bevindt zich op Radio Prost. Mijn naam is Gerrit de Groot, u luistert naar Hits in de Spits. We gaan niet vertellen wat er de wat pot is, want dat hebben we afgeschaft omdat er ja, mensen zijn die het belangrijker vinden om niet meer voor Radio Prost te werken en dat dan niet meer te doen. Zo dus in volste recht natuurlijk, maar zo'n beetje jammer. Misschien komt Watschaf de Pot wel terug als er iemand terugkomt tussen 18 en 20 uur. Dat zou wel fijn zijn, maar ja, kijk. Wat mij betreft ga ik voor jou hele leuke platen spelen. Ik ga ook mijn vorige collega's bedanken die de hele dag van deze morgen 7 uur tot nu hebben uitgezonden. Iedereen allemaal lekker bedankt voor jullie fijne programma's. Wij gaan een nieuwe plaat spelen. Een nieuwe plaat, ik heb al een paar keer gezegd dat er een nieuw album aankomt van Madonna. De eerste single is daarvan geboren. En dat met onze Sabrina Carpenter. Die verleden jaar, 2 jaar geleden, ook wel leuke hits maakte. Wel, ze hebben elkaar gevonden. Madonna en Sabrina Carpenter. We gaan ze spelen met de nieuwste productie. En dat gaat wel snel, hè. Bring Your Love. Allee, Brett. We gaan dat ook wel doen. Goedemiddag.

Na dat nieuwe werk van Madonna en Sabrina Carpenter, dan dacht ik, we gaan nog eens een lekkere plaat spelen van onze Willy Sommers. Weet je nog die slow? Ik hoop dat Greta aan het luisteren is, want zij is daar een grote fan van. Ja, de nieuwe trends is gezet geweest. Het komt vanuit Frankrijk en nu doet iedereen dat ook wel in België. Ik zeg niet iedereen, maar toch veel mensen blijkbaar. Diesel gaan stelen bij vrachtwagens. Ja, die hebben een volle tank. Als die een volle tank hebben, is het wel interessant om daar een keer een darmje in te steken en daar diesel gaan te tanken. Nu, als je gepakt wordt, wordt daar strenge boetes en strenge straffen opgezet. Dus als je het doet, ik zou het niet zomaar direct doen natuurlijk, want ja, je zou niet weten wat je zou moeten betalen als je dan toch gepakt wordt. Maar er zijn blijkbaar mensen die daar niet van afgeschrikt worden en die gewoonweg ja, proberen diesel te tanken omdat de prijzen zo hoog zijn. Ik snap dat aan de ene kant misschien wel, maar aan de andere kant is pikken, wat je ook pikt, het is strafbaar. En ze kunnen niet streng genoeg zijn. Ze moeten maar een beetje strenger zijn. En ja, waar je vrachtwagen ook staat, hij staat nooit veilig. Hè. Ze zouden er iets moeten kunnen op vinden dat je, lekker als met een auto, ook zomaar niet in die tanks van die vrachtwagens kan. Goed, dat mag ik nog eventjes meegeven. Ja, het Rode Kruis met een stickers, dat is afgelopen, de 14-daagse. Dus ik hoop dat jij het Rode Kruis ook wel gesponsord hebt en dat je kunt zeggen, wel als ze die mensen verdienen dat wel, want die leveren toch wel mooi werk. Dit komt uit de jaren 70, dat is een van de mooiste platen van Carly Simon, denk ik nog eens voor jou opgezocht. Dit is Why. Goedemiddag en welkom, dit is Iets in de Spits tot 18 uur.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu: 3 aperoglaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes, aardbeientaart. Prijs: €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet: gestoomde zalm, tomaat met grijze garnaaltjes, gerookte zalm met asperges, Zuiderse tonijnsla en krapsla, scampi met ananas en curry, gerookte heilbot, serranoham met meloen, gevarieerde vleesschotel, pastasalades, wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
4: Jouw muziek, jouw radio.

0: All my life ben ik voor jullie te gasten hier, want ik ben hier op mijn plaats. Ik ben hier heel gelukkig dat we terug Gids in de Spits mogen doen. En dat 5 dagen in de week. Met heerlijke fijne platen, platen van de jaren 60 tot en met 2026. Nederlandstalig, Franstalig, alles krijg je hier te horen. En dat is maar afwisselend met hele variatie van muziek. Dat vind ik nog wel heel fijn uiteraard. More and More van Captain Hollywood Project hebben we nog voor de biepjes gekregen. En nu was het tijd voor Purple Disco Machine. PFS Band en dat met Clouds Around the Moon is de volgende plaat dan nog eens terug gaan laten horen. Een verhaaltje over de moon en zijn vrouw. En ja, kan niet anders dat dat fout afloopt.
1: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Afgelopen weekend hebben we nog geweldig mooi weer gehad. Hè. Denk maar terug aan vrijdag en zaterdag dat de temperaturen van 5 tot 26 graden was. Nu is het wat minder. Niet dat het echt koud is, maar we moeten af en toe een keer een paraplu nodig hebben om af en toe een keer een fijne bui te ontmoeten. Dus dat is het verschil tegen verleden week. Toen was het keurig droog en warm en nu is het normale temperaturen voor de maand begin mei. En dat loopt toch ook wel nog wel lekker, maar de paraplu moet af en toe wel een keer gebruikt worden. Het is ruim 4:30 gepasseerd. Dat betekent dat wij eventjes teruggaan naar twee romantische platen. Platen waar je eventjes tot met rust kan komen. Ik heb een Italianer meegebracht en dat is In Santo California met Tornero. En deze fijne plaat is ook nog niet te versmaden. Hè. Komt uit 1967. Jongens, dit is romantiek. Dit is iets wat je moet gehoord hebben. Dit zijn de Monday Blues met Nights in White Satin.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Wat een lekkere plaat, daar helemaal country. Dat is wel fijn om dan nog eens te draaien. Dat brengt ook altijd een beetje ambiance op de radio, deze Rednecks en Cutting & Joe. Voor de wipjes had ik van jou ook nog wel Corrie Konings met Leven en Laten Leven. Nu gaan we eventjes terug naar de hitparade van het moment. En daar vinden we deze meneer nog. Dit is Miley Smith met een geweldige plaat en dat is Stay If You Wanna Go.

En ik dacht, ik ga die ook nog eens draaien. Deze boom, boom. En dat van onze guest Pardoel. Beste vrienden, ik heb nog twee platen voor jullie klaarstaan. Dat is Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En deze van Middle of the Road. Die gaan we ook nog eens spelen. Met Un Sacramento. Beste vrienden, zometeen is het dan weer 5 uur, ofwel 17 uur. En na 17 uur ben ik er heel graag terug met het tweede gedeelte met nog meer grote hits. Maar nu eerst genieten van deze fijne klassieker.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
1: Radio- en televisiemaker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd. Hans Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
2: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen, gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
1: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. Steeds meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden. Zoals corona dat deed, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
3: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die andere virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
1: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgerund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bossuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden. Donderdag zon en wolken bij 14 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

radioprols.be. Luister nu naar Radio Pros via radioprols.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Bye.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Sobretti.
1: Bros FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.
3: Hey, ga

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van €12 per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopros.be. Opgelet, alle bestellingen moeten

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Zondag 10 mei, Moederdag. Verwen je mama met een heerlijk menu of een koud buffet. En zorg ervoor dat ze niet moet koken. La Tourbière verwent alle mama's. Menu, 3 apéro glaasjes, aspergeroomsoep, schartongrolletjes met dobbelsteengroentjes, parelhoenfilet met nectarine, groene peper en artisanale kroketjes. Aardbeientaart. Prijs €51 per persoon. Broodjes en zoetjes inbegrepen. Of koud buffet. Gestoomde zalm. Tomaat met grijze garnaaltjes. Gerookte zalm met asperges. Zuiderse tonijnsla en krapsla. Scampi met ananas en curry. Gerookte heilbot. Serranoham met meloen. Gevarieerde vleesschotel. Pasta salades. Wortel, knolselder, sla, aardappelsalade, komkommer, mayonaise, cocktail en broodjes. Dit alles aan €44 per persoon. Reserveer en bestel bij La Tourbière. 054 58 99 76. La Tourbière verwendt alle mama's.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: I want you to want me.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Jouw muziek, jouw radio.

0: persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Proost team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Proost. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radioproost.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radioproost.be. De vriendenkring van Radio Proost heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be.
3: Proost, goeie avond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros, goeie avond.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van iXam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Vlaamse regering is aan een marathonvergadering bezig. De ministers zitten sinds vanmiddag samen over 3 knelpuntdossiers. Zo wil vooruit energiesteun door de stijgende gas- en elektriciteitsfacturen. N-VA wil dan weer besparen. Eigenlijk zou de Vlaamse regering samen zitten tot 5 uur, maar die deadline hebben ze laten vallen. Het is al de derde keer dat de ministers over die 3 dossiers een akkoord proberen te vinden. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinken.
4: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig en hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
3: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. En sport. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Unionspeler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1 wedstrijd van komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge.

0: selectie te behoren.
1: Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, geleidelijk zonniger en warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Adventskalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pros. Jouw muziek.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Radio Pro's organiseert de grote taartenverkoop met verdeling op zaterdag 9 mei. Keuze uit rijst, frangipan, kriekenconfituur of flantaart aan de prijs van 12 euro per stuk. Alles wordt door de medewerkers in de voormiddag aan huis geleverd in de regio Haaltert, Denderleeuw, Erpenmeren, Aalst, Ninove, Zottegem en Gerardsbergen. Wie buiten deze regio woont, kan de taarten komen afhalen bij Radio Pro's, Lijstraat 5 in Haaltert. Ook wie binnen de voorgemelde regio's woont, kan kiezen om ze zelf af te halen op zaterdag 9 mei vanaf 12 uur. Bestel je taarten via een medewerker van Radio Pro's of online via radiopro's.be. Opgelet, alle bestellingen moeten ten laatste binnen zijn voor 1 mei. De grote taartenverkoop van Radio Pro's op zaterdag 9 mei. Steun Radio Pro's en bestel ook een lekkere taart.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Vriendenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Met Pros, de nacht door.

0: Beste non-stop.
1: Uno, dos, tres, cuatro.